de trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.

0: woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Radio Ninove. Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: woensdag 22 juli. Dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skil Mose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.

0: woensdag 22 juli. Dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
3: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants. De nos adolescents.
2: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
4: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
2: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
9: Juwelier Nachtergale,
10: we helpen je graag.
8: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienoven.
11: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
3: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants.
2: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
4: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So that's these are this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
2: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app.
1: Radio Ninove.
5: Goedemorgen.

Jonas Blue met de nieuwe single Edge of Desire. Fijne woensdagmorgen, een beetje bekomen na de nationale feestdag. Als je vandaag aan het werk moet, bon courage. Heb je vakantie? Geniet ervan. Dit is Toto.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

Yeah. Nee, was mooi op je woensdagmorgen, Toto. Coldplay, sorry. Met In My Place. De bibliotheek, dat is de plaats waar je met je kinderen moet zijn als je ze een namiddagje wil entertainen. Want ze hebben daar een zeer leuke activiteit de hele zomer lang. In het kader van de zomer van de vlieg kan je daar deelnemen aan een bingo-spel. Je krijgt een bingo-kaart. Dan mag je 8 leuke stille opdrachten, want het is in de bib zelf uitvoeren. Voor elke goed voltooide opdracht krijg je dan een stempel. Bij een volle kaart krijg je een cadeautje. Of toch je kinderen. En op het einde van de zomervakantie kan je, als je de kaart hebt ingediend, nog eens in de prijzen vallen. Want er zijn 3 gelukkige winnaars die nog een extra mooi BIP-pakket krijgen. Meer informatie op de website van de BIP of gewoon even binnenspringen tijdens de openingsuren.

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou, ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienoven.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Een leuke zomerclassic Spiller met Groove Jet, dat is het. Fijne morgen, het wordt vandaag een behoorlijk mooie dag. Een graad of 21 hier in Nienova, afwisseling tussen zon en wolkenvelden. Morgen kans op neerslag, vrijdag 22 graden en zaterdag schiet er even tussenuit. Dan wordt het wel een stukje warmer, dan gaan we richting 26 graden. Fijne morgen, de beste muziek, dit is Ed Sheeran. You should

Taylor Swift met Opal Light voor de start van het nieuwe seizoen wordt de nieuwe spelerskern van KV Caninova A en ook B tijdens een diner voorgesteld. Het menu kan je raadplegen op de Radio Ninova website bij de activiteitenkalender. Deelnemen kost €60. Vooraf inschrijven is verplicht en dat kan je doen tot en met 25 juli bij de voorzitter Gunter van der Perren, G van der Perren at telenet.be. Maar dat e-mailadres dat kan je rustig nalezen op de Radio Ninova website. Proefvoorstelling zelf is dan de laatste van juli, vrijdag 31 juli vanaf 7 uur op de Kloppers hier in Ninova.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Op het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
2: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
1: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
3: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So that's this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
1: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
4: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
5: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app.
6: Radio Ninove. Goedemorgen.

De hemelse sfeer van dit liedje. Shows. Met Love Tonight bij Radio Nienhoven. Goedemorgen. De beste muziek op je woensdag. Gisteren nationale feestdag. En vandaag een Belgische artiest op en top. Dit is Nova Star. The best is yet.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Buckshot LaFunk met Just Another Day. Bij Radio Ninove. Goedemorgen, de 22e vandaag. Op de kalender van Thibaut van den Abele van het Argentakantoor hier in Ninove wordt teruggedacht, of teruggeblikt tenminste, naar 22 juli in 2011. Niet zo leuk. In Noorwegen komen 77 mensen om het leven als gevolg van twee aanslagen, bomaanslagen in Oslo en beschietingen tijdens een jongerenkamp van de Arbeiderspartij op het eiland Utøya. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, het is de geschiedenis, dus dat verdient ook zijn plaats. Birthday, vandaag toch iets luchtiger dan, of luchtiger vervolg eraan. Josh Hartnett, dat is een acteur, die wordt vandaag 48 jaar. John Lovitz, Amerikaanse acteur en komiek, blaast 69 kaarsjes uit vandaag. Robin Williams zou 75 zijn geworden op deze 22e. En Ernest Hemingway zou er vandaag 127 zijn geworden. Als jij ook jarig bent vandaag op 22 juli, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Ninove.

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden, bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten.
6: We starten eerst met de MIFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt.
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

go!

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vanaf juli volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Pleas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Les Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninova-app.
2: Goedemiddag beste vrienden, het is tijd voor de lunchbreak.

heb het belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. Vanaf 1 juni 2027 draait Vlaanderen de regels om. Zwemmen in open water mag dan overal, tenzij het uitdrukkelijk verboden is. Nu is dat net omgekeerd. Er komen daardoor zo'n 140 extra zwemplekken bij, al blijft het gezond verstand van de zwemmer zelf heel belangrijk. Aan de kust verandert er niets, daar blijft de huidige regeling met de redders gelden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
6: We love Nino. Radio Ninova.
7: New truck, big lady.

was on it. Gary Barlow, die schreef het volgende nummer in amper 15 minuten. Dat was onder tijdsdruk van zijn platenlabel voor het derde album van Take That. Het publiek die hoorde het voor het eerst live op de Brit Awards van 1995, nog voor het zelf was uitgebracht, en dat sloeg ook meteen aan. Er hoort een bekende videoclip bij, in zwart-wit, met de bandleden dansend in de regen. Wel, verschillende leden die werden achteraf ziek door de koude en natte opnames. Het is ook de laatste clip met Robbie Williams, tot hij in 2010 opnieuw bij de groep aansloot.

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

Je hebt nog belachelijk belangrijk nieuws dan. Aan de pomp moet je morgen dieper in je portemonnee tasten, want diesel wordt maar liefst 8,5 cent per liter duurder. En dat komt zo op 2,23 euro, het hoogste pijl sinds begin mei is dat. Ook stookolie stijgt in prijs. De oorzaak die ligt uiteraard bij de internationale oliemarkten. Als je dus moet gaan tanken, diesel wordt morgen duurder. Doe dat vandaag nog. Ik had het.

Het volgende nummer is ontstaan in 2014, toen Chris Martin Avicii uitnodigde om piano te spelen tijdens de opnames van het Coldplay-album Ghost Stories. Uit die samenwerking ontstond Heaven, met de zang van Martin zelf. Avicii die speelde het nummer nog live tijdens optredens in 2015 en 2016, maar een officiële release die kwam er niet meer tijdens zijn leven. Hij overleed in 2018 en het nummer verscheen uiteindelijk in 2019 op zijn postume album Tim. De opbrengsten van dat album gaan naar de Tim Burling Foundation, die zich inzet voor geestelijke gezondheid.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woedden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

Johnson begeleiden ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Les Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.

0: Horn, asumam. Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Nog tot 15 augustus organiseert de Gezinsbond van Voorde een eerste keer een wandelzoektocht. Je krijgt dan een kaart opgestuurd en een wegbeschrijving en onderweg moet je 25 vragen beantwoorden. Er zijn ook aangepaste opdrachten voor kinderen. De wandeling is zo'n 7 kilometer lang en die start aan de kerk van Voorde. Als je wil meedoen, kost dat €5 en je kan nog inschrijven tot 15 augustus. Je gaat dan wanneer het jou uitkomt. Als je wil inschrijven, mailen naar paul.karre@telenet.be.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

Moby die schreef het volgende nummer in 2004, vlak na de herverkiezing van de Amerikaanse president George W. Bush. Het gaat niet rechtstreeks over Bush zelf, maar over hoe mensen hun kritische verstand aan de kant zetten en blind achter leiders aanlopen. Of dat nu politieke of religieuze figuren zijn, het maakt niet uit. Het werd de eerste single van zijn album Hotel uit 2005 en werd een hit in verschillende Europese landen. Ook bij ons hier in België. De vrouwelijke stem die je in het middenstuk hoort, die is van zangeres Cheyenne Steele.

0: woensdag 22 juli. Dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

Giro Flos uit Meerbeke die tovert zaterdag 25 juli hun lokaal om tot een cocktailbar. Vanaf 7 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts kan je er terecht voor cocktails, frisse drankjes en lekkere hapjes. Alle info daarover die vind je ook terug in de activiteitenkalender op onze website radioninove.be.

Stan van Samang die won destijds een liefdadigheidszangwedstrijd op de VRT en kreeg daardoor een platencontract bij EMI. Scars werd zijn allereerste single, uitgebracht in 2007 en gaat over dat kantelmoment in je leven waarop je achterom kijkt en probeert om het verleden los te laten. De videoclip die werd opgenomen op de Sinkse voor in Antwerpen. Het nummer werd meteen een monsterhit. 5 weken op nummer 1 in de Ultra Top 50 en een gouden plaat daarbij.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Bless Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.

Ik denk dat de verstandhouding tussen die twee wel goed zit. Natuurlijk, ja, voor het plaatje was het weer wat anders. Jaap Reesema en Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. Een bewolkte, vrijwel grijze woensdagmiddag bij zo'n 22 graden. Maar de muziek die maakt al veel goed. Dit is Door de Middag. Tot 5 uur.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

de ideale achtergrondmuziek. Misschien wel voor een cocktailavond. De Magnetic en de Bausa. Trouwens, Giroflos Meerbeke organiseert een cocktailavond. Ze doen dat met heerlijke cocktails, frisse drankjes, lekkere hapjes en een avond vol sfeer. Als je wat extra info wil over de cocktailavond, dan is er onze website radioninove.be. Check eens de activiteitenkalender. De cocktailavond van Giroflos Meerbeke gaat zaterdag door, 25 juli, van 7 tot 3 'snachts in hun lokaal op de gemeentehuisstraat 40.

wat een leuk nummer. Het zet u waarschijnlijk ook nog eens aan tot meezingen. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Dit is Radio Ninove met zometeen een update van het nieuws van hier. Ewout die heeft wat te vertellen over de kermis na Aretha Franklin.

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Altijd en overal de beste muziek. De Stadsradio met Nelly en Dilemma. Die muziek die hoor je via 95FM in Ninove, in Oost-Vlaanderen via DAB+. En overal ter wereld, dus ook op je vakantiebestemming via de app van Radio Ninove of onze website radioninove.be. Milli Vanilli komt eraan met Blame It On The Rain. Eerst Nicky Jor en Daisy. I got my

de kans bestaat, en ik zeg de kans bestaat, dat er af en toe een spatje regen uit de lucht valt, maar voornamelijk blijft het droog vandaag. Milli Vanilli, and blame it on the rain. De stad Ninove organiseert opnieuw het lotgenotencontact Ninove Troost. Dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of een rouwproces worden geconfronteerd. Ninove Troost die richt zich op 55-plussers, waarbij de deelname volledig gratis is. Je hoeft ook niet vooraf in te schrijven. De volgende sessie die vindt plaats in het buurpunt Het Stekske, dat is op de Vredelaan nummer 7 in Ninove, vrijdag de 24e van 2 tot 4.

leuke zomerhit uit 1992 bij ons nog eens. Inner Circle met Sweat, de Alalala song. Bijna 3 uur. Ik heb nog een aantal plaatjes hoor, net voor het nieuws. Suzanne Vega met Luca bijvoorbeeld. En ik heb ook Clean Bandit en Julia Michaels met I Miss You. Ik las hier zo net dat Zelensky zijn legerchef aan de deur zet na protesten over een of ander ontslag. En als je agressief bent tegen een ambtenaar, zal je het meteen voelen. Ja, Krivits die heeft het een en ander te vertellen. Misschien zit het ook straks al in het nieuws van 3 uur. Dat hoor je zo meteen. De goede muziek.

0: in de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.

Niet plezant als je zo'n mensen tegenkomt, van die bedweters, Mr. Know-it-all. Nu, stel dat die man toch alles weet, ja, dan hebben wij hier niks meer te vertellen. Al de rest kom je wel van ons te weten, vooral als het met de stad Ninove te maken heeft. Goedemiddag. Door de middag nog tot 5 uur. Teddy Swims was het trouwens. En dit, ja, dit is Chrissy Hynde en de Pretenders. Het plaatje heet... Okay.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Ondertussen al van 5 jaar terug zie ik Meteor en Babette hun samenwerking 1 op 1 miljoen. Morgen zijn er terug de donderdagen. Beyoncé die brengt dan More is More. Ze is een popster gekleed in knuffels, kwetsbaar en glamoureus. Een aandoenlijke en komische koorddanseres is het. Een zangeres met tegendraadse toon ook. Een tragedie in neon en confetti. Je kan de voorstelling morgen gaan bekijken.

Hola, zou daar thuis iets schelen? Ze vraagt wel compagnie, Pink en Walk Me Home. Ik zag hier ook Ewout al koortsachtig de studio van links naar rechts doorwandelen. IJsberen, zoals dat heet. Ja, hij heeft waarschijnlijk weer een update van het nieuws. Zometeen naar Rod Stewart.

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Een beetje een kitschachtig plaatje als ik het zo mag omschrijven, maar wat een hit was het in 1985. De Tarzan-kreet, bezongen door Baltimora in Tarzan Boy. Zometeen iets over een happy ending, hm? Mika, na...

De radio van Stad met de beste muziek en het nieuws van hier. De beste muziek van Mika, Happy Ending. In het Overkophuis, daar staan de deuren altijd open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die kunnen er zonder afspraak gewoon binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. En ze vinden er ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem te kunnen babbelen. Het Overkophuis van Nienhoven is in de Kuip op de Parklaan nummer 1.

geboortestad van Luc de Vos van Gorky. Ja, weer 10 dagen daar feest tijdens de Gentse feesten. En het plaatje die je hier net hoorde, ja, dat weer klonk gisteren ook al door de boksen. Natuurlijk samen met Mia, die iedereen luidkeel stond mee te zingen. Gorky met Lieve Kleine Piranha. Bijna 4 uur. Het nieuws komt eraan. Eerst nog eens My Love. Dit is de hit van 2014 van Route 94.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: naar zilver.
1: Pommelien bij ons nog eens bij Radio Ninove met zilver. De stad Ninove, die hebben nog een vacature openstaan. Ze zoeken een verpleegkundige en een nachtverpleegkundige voor het woonzorgcentrum en ook nog een zorgkundige. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure die lees je op ninove.be. Dit is James Morrison, You Give Me Something.
2: You only

Met de goedkeuring van Faithless, de muzikale samenwerking met Bebe Rexha, New Religion. Het is kermis in Nienhoven, daar hoor je zometeen in het nieuws meer over. Eerst Foreigner. You're a-

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Zullen we nog eens?
1: Geef me een kus.
0: Noordkapen, ik hou van u. Bij KVK Ninove zijn ze bezig aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Vanavond speelt Ninove A bijvoorbeeld nog op A-agent B. En voor de start van het nieuwe seizoen wordt de nieuwe spelerskern van KVK Ninove A en B tijdens een diner voorgesteld. Het menu kan je raadplegen in onze activiteitenkalender op radioninove.be. De deelname kost €60. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan nog tot en met zaterdag de 25e bij de voorzitter door te mailen naar gvanderperren@telenet.be. De ploegvoorstelling zelf die vindt

Warmer voor wat er vanavond weer aankomt. Van 8 tot 9, een uur lang het beste uit de jaren 80 in 80s at 8. Dit kwam uit 84, Van Halen en Jump. Ik heb straks nog Alicia Keys met No One. Eerst Robin Schulz.

goed toch, dit? Alicia Keys en No One bij de radiozender op het ritme van de regio. Dit is Radio Nienhoven. Door de middag nog tot 5 uur, nadien is er de spits. En morgen, ja morgen zit ik hier weer van 2 tot 5. Tot dan.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergei Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne. In de

0: marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app. Radio
2: Ninove. Een hele goede namiddag.

Andrew en George mochten de spits openen met Wham and Freedom. Dat was ook al Ava Max en de Kings and Queens. Goedemiddag, tot aan 8 is het 8. Zijn wij weer samen hier via de radio van

0: gekleurd.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
5: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai.

Turn the Lights Off, dat is iets voor straks rond 8 uur hier in de studio's van Radio Ninove. Cato featuring John, en die Cato heeft totaal niks te maken met onze Cato van de Starlings of gewoon de solozangeres Cato. Stadidove organiseert opnieuw het lotgenotencontact Ninove Troost. Dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of rouwproces worden geconfronteerd. Ninove Troost richt zich op 55 plus. Deelnemen is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. De volgende sessie van lotgenotencontact Ninove Troost vindt plaats in buurthuis Stekske op de Vredelaan 7 in Ninove. Je bent er welkom nu vrijdag en dat in de namiddag van 2 tot 4.

In 2015 stond Dua Lipa met dit nummer hoog in de hitparades, ook hier bij ons in Vlaanderen. Be the One. En dan nu een zomers getint nummertje uit de jaren 70. En dat van niemand minder dan Rafaela Cara.

0: Zo zit er een zangeres, ook presentatrice, danseres, actrice. Jawel hoor, erg populair in Italië in de jaren 70, maar ook in Spanje, alwaar ze enkele televisieshows presenteerde. Spijtig genoeg op 5 juli 2021 overleden. Uitgebreid weer. Vanavond breiden de opklaringen verder uit. Vannacht drijft er opnieuw bewolking binnen vanaf het noorden of plaatselijk vormen er zich wolken. Op sommige plaatsen kunnen er enkele mistbanken ontstaan, vooral in de Ardennen. Ook wat lichte neerslag is niet uitgesloten. De minima schommelen tussen 6 of 7 graden in sommige Ardense valleien en tot 17 graden vlak aan zee. De wind wordt zwak uit het westen tot noorden. Aan zee blijft hij matig waaien uit het noorden tot noordwesten. Morgen is het eerst vaak zwaar bewolkt, maar met momenten wat lichte neerslag. Op het Ardense relief kan de lage bewolking 's ochtends plaatselijk zorgen voor een verminderd zicht. In de namiddag wordt het grotendeels droog en maakt de bewolking plaats voor meer opklaringen. 'S Avonds is het volledig opgeklaard morgen. Maxima tussen 19 of 20 graden op de Ardense hoogten en aan zee en tot 4 à 25 graden in de Kempen, en dat bij een matige noorden tot noordwestenwind.
1: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven

Dit doet er me aan denken dat ik met onze bolide ook even daarna moet. De car wash van Christina Aguilera. 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Vandaag is er eentje voor aanvallers. De rit gaat van Chambéry tot Vlaron. Een vlakke rit over 174,7 kilometer. En straks pakken we het klassement er ook even bij, want Remco Evenepoel heeft gisteren het een en het ander aangericht.

We zaten met Raffaella Cara al in 76. Dit kwam uit 87, de Blue Monkeys. Bij Radio Ninove. It doesn't have to be that way, maar soms is het wel zo. Als je wat met je club, je vereniging of jijzelf bijvoorbeeld of onder vrienden iets organiseert wel, laat het ons weten. Wij laten het aan Groot Ninove weten. Bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website. Hoe doe je dat? Wel heel simpel. Stuur een mailtje naar agenda@radioninove.be waarin je kort uitlegt wat je precies organiseert. En vergeet zeker je

Uit de beginperiode van Clouseau, toen ze nog met z'n vijven waren. Hè. Louise, niet dat ze nu geen band meer hebben, maar Clouseau is nu Koen en Chris Waters. Zoveel is duidelijk. En in 14 kwam Michael Jackson weer terboven op de hitparade dankzij Justin Timberlake. Goedenavond.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het parket van Amen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Amen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.

Alphabet in deel 2 van ons spitsprogramma hier op Radio Ninove met Fascination. En Shakira en Burna Boy waren er ook al bij, de nieuwe Die Die. Tot aan EDZ8 zijn wij nog samen. Goedenavond, hier is Samantha Fox.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Yes. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Ring Gemeendelucht bij Post Malone. Toepasselijke titel Chemical. Van woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus kunnen kinderen deelnemen aan Bestemming BIP, de zomerleesactie van Iedereen Leest. Je gaat op reis langs 4 leuke leesbestemmingen. Haal je reispas af in de BIP. Voor elke bestemming lees je een boek en ontvang je een stempel in je paspoort. Als je 4 stempels hebt verzameld, mag je je paspoort aan de balie inleveren en er worden op het einde van de zomervakantie 3 winnaars geselecteerd.

Bij zomerse temperaturen, alhoewel het vandaag iets minder is, hoort ook zomerse muziek. Dit keer van Milo en Summer Days. En het volgende is ook wel zomers uit de jaren 70. Bob Marley en The Wailers.

0: Alhoewel Bob Marley het zelf geschreven had, dit nummer werd het toegeschreven aan V. Ford. En wie is die V. Ford? Niemand minder dan Vincent Ford. Hij hield een gaarkeuken draaiende in Twechtown, het ghetto van Marley's woonplaats Kingston. En met de royalties die Ford ontving, onderhield hij zijn gaarkeuken. En zo werd het ene ook een beetje de andere die hem hielp, zeker. Kort weer, 19 graden. Het voelt aan als 16 bij een noordwestenwind. Vannacht halen we temperaturen rond de 14 graden. Het zonnetje komt morgen op, weer al ietsjes vroeger, 5 voor 6. En als we naar morgenmiddag kijken, dan krijgen we hier toch een goede 20 graden.
1: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Een ode aan Smokey Robinson. Jawel, je kent hem wel, gebracht door ABC. When Smokey sings, I hear violins. Om dan iemand te vergelijken met een viool, dan moet hij vooral straf zijn. Karret, naar het beloofde rangschikking even voor dat de koers van vandaag van start ging. Tadej Pogačar blijft ruim aan de leiding, maar Remco Evenepoel heeft wat seconden ingehaald, 28 om precies te zijn. Staat nu op 4.32 van de leider. Derde ploegmaat van Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, heeft al 6 minuten 51 achterstand. Op de vierde plaats de revelatie een beetje van deze koers, Paul Sexas. En vijf staat Juan Uyaso.

0: laaien.
1: We blijven een beetje in de bibliotheeksfeer dit uur. Want mijn leestipper selecteert voor jou leestips uit de collectie van de BIP. Op basis van je leesprofiel en leeshistoriek ontvang je elke maand een lading vers leesvoer. Je kan je aanmelden voor dit leestippertje in mijn bibliotheekprofiel.

Van Jamiroquai, een van hun bekendste Cosmic Girls. Nog één uurtje en dan is het tijd voor 80s at 8, gevolgd door 90s at 9. Straks ook nog even naar het weer kijken. Morgen nog zo'n overgangsdag, maar vanaf vrijdag gaan we het weer warmer aandoen. Het weekend wordt helemaal goed. Dat krijgt u later deze week wel in mijn weerberichten en in de weerberichten van de collega's meer nieuws over. Wat dacht je nog van deze Passenger?

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beide zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen.

0: uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninova. Radio
2: Ninova. Andermaal, goedenavond.

Rode. Zo schop je het als Vlaming in Nederland en vice versa. Flemming en Meteor met Niet Nodig. En Freddie Mercury mocht deel 3 van ons programma openen met Living on My Own.

Gisteren op 21 juli was het weer het moment om wat meer Belgisch te draaien. Dat hebben wij ook gedaan. En dit nummer zal er ook wel ergens tussen gezeten hebben. Stromae met L'Enfer. Zin in een avond vol cocktails, frisse drankjes, lekkere hapjes en veel sfeer. Dan ben je aanstaande zaterdag welkom bij Giroflos Meerbeke, want die organiseren een cocktailavond. Meer details vind je terug in onze activiteitenkalender op onze website www.radioninove.be. Voor de cocktailavond van Giroflos ben je van harte welkom aanstaande zaterdag in hun lokaal. Ze beginnen eraan om 7 uur tot 3 uur 's nachts.

Dat is Alex Warren hier bij de Radio van Stad. Met de Fever Dream. Droomt u soms van de jaren 70? Wel, daar heb ik nu een tip voor jou. Want uit 79 is deze M eigenlijk het alter ego van Robin Scott.

0: Dit jaar was het jaar van de waarheid voor Laura Tesoro. En wat heeft ze het goed gedaan tot nu toe? En het jaar is nog pas halfweg. Je hoorde van haar nog eens What's the Pressure. Ik heb kort weer voor jullie, als u dat goed vindt tenminste. Het is momenteel 18 graden in Groningen bij een noordenwind voelt aan als 15, dus ietsjes frisser. Vannacht halen we temperaturen rond de 14 graden. Het zonnetje komt morgen op 5 minuten voor 6. En morgen in de late namiddag krijgen we hier 22 graden.
1: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

En zo zijn ze er weer helemaal. Hein? Linda en Reggie of the Milk Inc. met Unstoppable. Remco, 2 ritzegens na elkaar op 2 dagen. Als je hem ook eens aan het werk wil zien. Wel, ik heb goed nieuws voor jullie, want zo net is bekendgemaakt dat Remco Evenepoel het na criterium in Aalst zal rijden. Hij komt dus naar Aalst, jawel. Hij heeft een band ook met die Oost-Vlaamse stad, want hij werd er geboren. En als je van Roeselaar bent, heb ik ook goed nieuws, want een dag later, dat is dan aanstaande dinsdag, hebben ze daar de dubbele Olympische kampioen naar hun start kunnen lokken. Dus eerst het eerste na-criterium na de ronde in Aalst en dinsdag aanstaande in Roeselaar. Als je hem 2 keer aan het werk wil zien voor dezelfde prijs, ik zou het niet laten, moest ik van jou zijn.

Turn the lights off. Het is het moment. Zo dadelijk 8 is het 8 en 9 is het 9. Als u het goed vindt, zijn we er morgen weer om 5 uur. Heel graag tot dan. Salute!

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971

Kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt dan weer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt alweer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.

gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend. Het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.

0: in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Woensdag 22 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli staat het stadscentrum van Nienoven opnieuw in het teken van de jaarlijkse juli-kermis. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van attracties, lekkernijen en tal van extra activiteiten voor jong en oud. De feestelijkheden gaan van start nu vrijdag met voor het eerst een avondmarkt vanaf 6 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse beertjesworp plaats. Kermisplezier moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus er is op maandag 27 juli van 3 tot 6 in de namiddag een prikkelarm moment. Tijdens deze uren engageren de voorkramers zich om de muziek zachter te zetten en de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 28 juli sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Bezoekers kunnen die dag genieten van aantrekkelijke kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik, was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Donderdag 23 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Bruno van der Hagen en Deborah Leemans zijn in het geheim in het huwelijk getreden. De trouw dateert al van vorige maand, maar werd door het koppel pas gisteren openbaar gemaakt via hun social media. Het huwelijk was gepland voor 2027, maar het koppel wilde naar eigen zeggen zo lang niet meer wachten. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt alweer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Metteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.